Ja, dat was Tangerine Dream. Mysterious Resemblance at the Strand of Nightmares. En dat komt van dat album Phaedra. Nou, bestemd een interessant stuk van Tangerine Dream. Oké, hier is La de Das. En morning, good morning.

0: So we're a good time party band.
1: Ja, oké, dat waren de Jayhawks live. Dat kon man horen. Too Hard speelde ik jong daarvoor. One Man's Problems. En I'm Gonna Make You Love Me. Schöne, ruhige muziek. En dat ende, die finale, heute met Snarky Puppy. En ik fang aan met Arch Graviata.